0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bon, folks, en ik ga voor jullie dit komende uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met een lekker nummer, hoor, van de G-Girls band Centerfold. Het lied gaat over een man die geschokt is als hij ontdekt dat zijn middelbare schoolverliefdheid in een centerfold van een niet nader genoemd mannenblad is verschenen. De verteller van het lied wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Zijn teleurstelling vanwege wat hij ziet als haar verlies van onschuld en zijn lust tot het einde van het lied. Het nummer was de grootste hit van de band en het enige dat de top van de Amerikaanse hitlijsten bereikte. Het kwam op nummer 1 en dat 6 weken lang. Dat is een hele grote hit, kunnen we wel zeggen. Volgende nummer denkt sterk terug aan de gezellige jaren toen we nog maar net 20 jaar oud waren. Veel gedraaid in de pushybar. Sailor met Sailor. MUZIEK

Yes, say yes. Snow Patrol. In november 2009 kwamen de mannen van Snow Patrol met een compilatiealbum genaamd Up To Now. Daarop staat gelukkig ook nieuw materiaal en daar is Just Say Yes het eerste wapenfeit van. Grappig feit is dat het nummer eigenlijk bedoeld was voor Nicole Scherzinger, de zangeres van de Pussycat Dolls. Maar omdat haar soloalbum niet van de grond kwam, heeft Snow Patrol het zelf maar opgenomen. Ja, en niet zonder succes.

Ga je hier op weg dromen? Ja, toch zeker. I Thought van Bryan Ferry. We gingen op vakantie naar Rodos. Ik dacht dat het 2002 was. Voordat we weggingen kwam ik dit album tegen. En daar stond dit nummer op. Dan gaan we weer verder met waar we mee bezig waren. Lekkere up.

Little by Little, Lisa Loijs. Het is de artiestennaam van Lisa Hordijk, een Nederlandse zangeres. Zij was in 2009 de winnares van de Nederlandse versie van het televisietalentenjachtprogramma X-Factor. Deze winst werd bekroond met een platencontract en het uitbrengen van haar eerste single, een cover van Halleluja van Leonard Cohen. Maar die is iets te rustig voor dit programma. Dus hebben we maar gekozen voor Little by Little. Volgende is van John Denver. Thank God I'm a Country Boy. Almost.

Jack en Diane, John Mellencamp, ook bekend onder de namen Johnny Cougar, of gewoon John Cougar. En ook John Cougar Mellencamp, ja, zo ken ik hem tenminste. Het is een Amerikaanse rockmuzikant. Hij heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen albums verkocht. Enkele van zijn bekendere albums zijn American Fool uit 1982, Scarecrow uit 1985 en The Lonesome Jubilee uit 1987. In september 1985 richtte hij met Willie Nelson en Neil Young de non-profit organisatie Farm Aid op, die met jaarlijkse benefietconcerten geld inzamelt voor Amerikaanse boeren in financiële nood. Volgende nummer is ook van een John. John Fred and the Playboys. Judy in the Skies.

Je mag het geloven of niet, deze heb ik er per ongeluk achter gezet. Weer een John. John Layton met Johnny Remember Me. Het liedje is geschreven door Jeff Coulthard. Coulthard schreef het lied tijdens het ontwaken en zong het in op zijn bandrecorder. John Layton was samen met Bobby Stevens de eerste artiest die het opnam. Later volgden nog bijvoorbeeld Show Waddy Waddy, de cultband The Meteors en Bronski Beat in een medley. Voor Nederland van belang was John Spencer. Het lied is geschreven als een zogenaamd teenage tragedy song, de dood als centraal thema hebbend. Dit leverde destijds zonder meer een balm op van sommige radiostations. Ja, dan gaan we weer lekker vrolijk verder met Michael Bublé. It's a beautiful day.

Make Me an Island. Heerlijke meezinger van Joe Dolan. Dan gaan we verder met de Kings. Met You Really Got Me. Met een heerlijke riff.

That Day van de Goldenering was het ene laatste nummer van vandaag. Het allerlaatste nummer. Dat is natuurlijk weer een nummer van een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat zijn deze keer de Who met Baby O'Reilly. Een goede nacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVJ Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter en Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Warme hits en coole vibes.

R.I. Wolf, Deliver Me. En dat komt van zijn zeer uitstekende cd, 2023, Randall Country Reverb. Randall Country Reverb. Kai Charles Clark. Ja, en ik, de vroegere mensen op Volendam, zoals Jaap Schilder zelfs van de Cats, was een enorme fan van Guy Clark. Hij werd geboren in Monahans op 6 november 1941 en overleed in Nashville op 17 mei 2016. En Guy Clark, ja, Amerikaans countrymuzikant, singer-songwriter en gitaarbouwer. En zijn stijl, dat ligt een beetje erop tussen folk en country. Vroeger kreeg je opeens een hele grote folkstroming en dat werd een beetje vermongen met country, maar de eerste muziekstijlen waren altijd country. Meerdere artiesten, bekende artiesten, die hebben zijn songs in hun repertoire opgenomen. En het bleef voor hem zelf altijd een, jammer genoeg, geen commercieel succes. Bij zijn overlijden roemde zelfs de New York Times hem wel als de A King of the Texas Troubadours. Wij gaan een liedje draaien op verzoek van Louis Tol. En voor iedereen die van Kai Clark houdt, ik hoop dat we het helemaal zonder rare dingen kunnen draaien. Indian Head Penny.

0: Ja, fantastisch. Een mooie plaat van Ashley Graham. As Good As Dead. Welkom terug in de Muziek BV. Ja, we hadden Kai Clark op verzoek. Doen we een hoop mensen weer plezier mee, Rob. Zeg, Rob, ik vraag dan elke week aan jou. Hoe staat het met je muzikale smaak? En je zegt tegen mij, nou, ik heb een heel mooie van Twan Leijten. Die heeft ongeveer 332 weken ergens in de top 100 gestaan of zoiets. Maar je had een mooi nummer.
1: Ja, dat liedje dat gaat eigenlijk over een meisje. Die komt een kroeg binnen. En hij ziet dat meisje en dat is meteen liefde op het eerste gezicht. En ja, dat, ik bedoel, ik ben 15, dus ik bedoel, dat gaat een beetje...
0: Oei.
1: Het gaat een beetje over mij. Maar ja, ik kom nog niet in de kroeg, dan mag ik natuurlijk nog niet naar binnen. Maar ja, een beetje liefde op het eerste gezicht. En ja, en dat mondde uit in een samenwerking met een bonte verzameling aan muzikanten. Hij schreef muziek en teksten voor diverse artiesten. En uiteindelijk vanaf 2002 voor zichzelf. En in 2002 had hij meteen een hit te pakken met Puur op het Gevoel.
0: Nou, dan gaan we die draaien, jongen.

0: Ja, Back to the Roots, Jesse Daniels. En dit komt uit 2018, Restless. Van zijn cd Counting the Miles. En daarvoor, welk hadden we daarvoor op? Weet je dat nog?
1: Ik...
0: Mooi boel. Mooi boel, jongen.
1: Ik overreed achter.
0: Ja, daarvoor hadden we dus gewoon Craig Blake met Bluefield Mountain Wind. Ja, ik was hem ook even kwijt. Daarom ging ik naar jou toe. Ja, Rob. Nou, ik verwacht van jou volgende week gewoon weer een dijk van een nummer. Dat is een mooi nummer.
1: Ja, dat ga ik regelen.
0: Hey, Nothing Fancy, hè? Nothing Fancy, dat is ook zo'n band. En die werd opgericht in 1994. En Nothing Fancy, die komen uit Buena Vista, Virginia. En die werden opgericht in september 1994. Een East Coast Bluegrass Band werd eigenlijk ook weer in de zomer van 1985 opgericht om deel te nemen aan de East Coast Bluegrass Championship in Kimora, Virginia. Maar oké, dat was weer een voorloper van de Nothing Fancy. Ze werden dan opgericht om deel te nemen aan zo'n championship. En die groep die won het ook. En daarna zijn ze gewoon eigenlijk een beetje gaan componeren. Nummers maken, nummers uitproberen, optredens in lokale evenementen. En ze ontwikkelden wat origineel materiaal. En bleven eigenlijk trouw aan de traditionele stijl van de grote bluegrass bands uit de jaren 40, 50. Later opgericht, zoals ik zeg, in 1994, naamsverandering. Mike Anders en Mitchell Davis die bundelden hun krachten met Gay Ferris op gitaar, Tony Shorter op bas, Guy Carawan op viool. Om in 1994 gewoon dus even een topgroep op te richten. Ik wil een nummer draaien van hun cd uit 2004, 10 jaar later, Reflections. En daar wil ik het hele mooie aparte, apart mooi, Last Letter Home.

0: Ja, want ik ga gewoon naar Bertolf en die wil ik toch even aankondigen, Rob. Want Bertolf Lenting, die heeft een nieuw cd gemaakt en dat is Innocence Lost. En zoals je weet, Bertolf Lenting, die is de bluegrass kant opgevlogen. En daar zijn wij heel blij mee, want een goede Nederlandse bluegrass band is natuurlijk altijd welkom. En Bertolf, die heeft zelfs gepland concert gehad met Tim O'Brien. Ik had daar kaartjes voor. Zegt Tim O'Brien, zei het af.
1: Tja.
0: Heel jammer. Maar goed, Bertolf die studeerde gitaar aan het conservatorium in Zwolle. Waarna hij na zijn afstuderen de Vriendenprijs won. Hij richtte met zijn studiegenoten samen de band The Junes op, waarvoor hij songwriter was, zanger en gitarist. Daarna heeft hij ontzettend veel bands gespeeld. Zelfs in Her Majesty heeft hij ook nog gespeeld. Waarbij, ja, ik vind altijd als Bertolf er is, ja, dan is er wel wat aanwezig. Jongen, wat een geweldig gitarist. Wat een geweldige mooie zanger. Wat een geweldig mens. Dus hij heeft een nieuwe CD gemaakt met Bluegrass Songs. En daar wil ik het eerste nummer van draaien. En dat is Still Have You.

Ja, oudje. Een heel leuk oudje uit 1970 van de cd After the Gold Rush. Tell Me Why van Neil Young. Ja, heel wat anders nu, want Seal, natuurlijk, we kennen hem. Seal, hij werd in 1990 eigenlijk internationaal bekend door de hit Killer van Adamski, waar hij de zang op verzorgde. Daarna scoorde hij dus hits wereldwijd bij Crazy en Kiss from a Rose. Hij werd geboren uit een Nigeriaanse immigrant, zijn vader en of zijn moeder, en een vader uit Brazilië. En tot zijn vierde jaar leefde Seal niet bij zijn biologische ouders. Hij werd opgenomen in een pleeggezin net onder Londen. Seals carrière die begon eigenlijk in 1989 toen hij een demo opnam. En daar verzorgde hij de zang op de single van The Killer van Adamski. En dat werd nummer 1 hit, onder andere, onder meer in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. Daarna nam hij zijn eerste soloalbum op met de singles Crazy. Kiss from a Rose maakte hij in eerste instantie weinig indruk. Die maakte weinig indruk. Maar die werd toch al later een grote hit, omdat het werd gebruikt als liefdesthema in de film Batman Forever. Maar wat ik wil draaien is een nummer uit 2015. En dat is de sing of the, van de cd Seal 7. Maar dat was zijn 9e cd, Rob. Een beetje verwarrend, maar oké, dat maakt niet uit. En ik vond daar altijd een heel mooi nummer op staan. En dat nummer heet Love.

0: Ja, Rob, want het zit erop. Hey.
1: Voorbijgevlogen.
0: Dus, ja, voorbijgevlogen. Deze twee uurtjes hebben heerlijke muziek gedraaid. Dus ik ga iedereen bedanken natuurlijk voor het luisteren. En heb je niks te doen? Morgenochtend dan zijn we natuurlijk gewoon weer even terug hier bij de LOVE. We beginnen om 9 uur al met Peter Jonk met Love Classics. En daarna het uitstekende programma One Way Wind. De ochtendshow. En dat is dan van 10 tot 12 uur. Samen met Johan Tol draaien we gewoon gezellige, leuke, lichte muziek. Rob, ik ga jou bedanken voor de techniek. En ik zou zeggen,
1: graag
0: gedaan. Volgende week ben je er weer?
1: Ik ben er volgende week zeker, ja.
0: Oké, dan zien we elkaar weer terug. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het afgelopen weekend was het één groot feest in Volendam.
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: over the road. Made me the train.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.

0: U luistert naar Love Radio. Dit is Love Classic met Peter Jonk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Voor u op de zondagmorgen opera, operette, musical, filmmuziek, klassieke muziek van de barok tot en met de romantiek. En easy listening voor een mooi uurtje. Luister genot bij de LOVE Love Classic. En u luisterde naar het menuet van Antonin Dvořák. Antonin Dvořák. En aan de piano was dat Peter Breiner. Even kijken waar we dan meteen mee verder gaan. Dat is Un ballo in maschera van Verdi. Forse la soglia attinse, ma se me forza perderti. En dat is de beroemde aria van de tenor Riccardo Gustavo uit de derde acte van Giuseppe Verdi's opera. De smart van het afscheid, maar als het mijn lot is om jou te verliezen, dacht hij... terwijl hij zijn hand op zijn borst drukte, voor altijd, o mijn licht. Mijn hart zal jou reizen onder elke hemel waar jij ook bent. Jouw naam blijft gegrift in het diepste hoek van mijn ziel. Een koud gevoel van angst overviel hem. Was dit het afscheid definitief? Het voelde als een noodlottig teken, alsof de dood al om hem heen sloop. Toch wist hij dat hij het niet anders kon. Hij had haar gered van schande en zichzelf van de ondergang. Hij sloot de brief en drukte het zegel erop. Zijn eigen offer was bezegeld. Daar gaan we.

Eigenlijk zouden we nou even 5 minuten moeten rusten, omdat we dit even moeten verwerken, dit hele prachtige stuk. En er staat bij de gouden jaren van Carreras. Nou, dat waren ze zeker, want dit was wel echt de hoogste klasse wat hij waarschijnlijk heeft gezongen, zo mooi. Oké, ja, laten we dan maar rustig verder gaan, dat we weer een beetje bijkomen. Eerst even bijkomen en dan gaan we verder met de mazurka nummer 17 van Chopin. En dat is dan Vladimir Askenazy en die kan toch ook wel een aardig stukje wegspelen.

Ja, dat was natuurlijk duidelijk. Mario Lanza, en we herkennen die stem natuurlijk al jaren. Zo'n mooie tenor was dat ook. De opname is natuurlijk een beetje oud, dus het schieten af en toe door de dak heen. Die pijlen van die ik hierop zit in dat schermpje. Dus ik moet het af en toe een beetje reduceren als ik het nog een beetje terughalen moet. Om het niet helemaal door de boksen te laten knallen. Even kijken, we zijn

Bon. Majewski begon zijn studie bij Mitslav Rostropovitsk. Ik heb vroeger wel veel Russisch moeten spreken, maar dat is helemaal weggevaagd. Aan het conservatorium van Moskou was dat. Daarna werkte hij aan zijn concertcarrière in de Sovjet-Unie. Ja, er blijven natuurlijk grote componisten en grote talenten. We zijn het niet eens wat ze allemaal aan het uitvoeren zijn. Maar oké, dat is weer een andere zaak. We gaan even luisteren naar het prachtige Carnaval des Animaux.

Ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ja, dat was natuurlijk Vittorio Grigolo. En dat is een hele, eigenlijk ja, toch wel een beroemde tenor. Ik kan prachtig zingen, mooie opera's ook. En hij doet ook dit een beetje dat lichtere werk natuurlijk. Want ja, daar kan je nog een beetje extra geld mee verdienen. Como un sospiro. Ja, wat zal ik... Ik ga niks over die man zeggen. Hij is dus een vrouwenliefhebber, dat weten we. En ja, als je op het toneel staat, dan pak je er wel eens iemand vast. En dan moet je tegenwoordig gewoon je 5 jaar gevangenis eraf krijgen. Maar oké, hij doet dat als je dat toch kunnen doen. Een prachtige stem en ja, dus hij zal nog wel veel opera's zingen, toch. Aan de andere kant van de heuvel, wat wou ik eigenlijk laten horen aan u, en dat is Lisbeth List en Ramse Shaffi in duet. Verwar het niet met het gras is altijd groener bij de buren. Dat kan wel zo zijn misschien, maar dat is in dit geval gewoon een heel ander liedje. Aan de andere kant van de heuvel.

Nou, eigenlijk het gras is eigenlijk helemaal verdord overal. Het is allemaal droog geworden en ja, die klimaatverandering, dat valt al wel mee. Die klimaatverandering, waar hebben ze het over? Dat zal wel weer overgaan. Maar de wereld gaat wel meer naar de vallen Filistijnen. Maar dat maakt even niet uit als we nu gewoon een lekker stukje muziek laten horen. En dat was ook niet een, dat is ook wel een pittig stukje hoor, dit. Dat is niet aan de andere kant van Heuvel, maar dat is ook weer iets over war. The Eve of War, Jeff Wayne. Het is even totaal iets anders, maar heb je wel eens dat je zo'n moment hebt dat je denkt, laten we nou iets totaal anders doen.

En dit kan allemaal bij de LOVE. Dit is Love Classic. Mijn naam is Peter Jonk. En dat u er maar van genieten mag. En ik gooi af en toe wel eens iets ertussendoor dat ik denk, waarom niet? En dat heb ik met deze volgende eigenlijk ook wel weer. Omdat we natuurlijk langzaam een beetje terug gaan keren naar de klassieke toestand. Maar dat is gewoon Barbra Streisand en Neil Diamond. You Don't Bring Me Flowers.

We zijn gebleven bij Greensleeves, een compositie van Ralph Vaughan Williams, The Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Mariner, de dirigent. En dan gaan we maar even rustig naar luisteren.

0: Ja, ik zit een beetje in mezelf te mijmeren. En Jaap is hier al langzaam binnenkomen sluipen. Want die gaan natuurlijk echt weer voorbereiden voor One Way Wind. En dan moet u blijven luisteren, want dat is altijd heel erg mooi. Oké, even als afsluiting. Jonas Kaufmann zingt voor u Grüß mir mein Wien uit Gräfin Maritza. En dat is een beroemde operette in 3 bedrijven van Hongaarse componist Emmerich Kallmann. Het verhaal gaat over de rijke jonge weduwe Maritza, die genoeg heeft van aanbidders die het alleen op haar geld hebben gemunt. Jaap, wat zeg jij daarvan? Ze verzint een nep aannemer en een nep liefje, maar wordt uiteindelijk echt verliefd op haar eigen verarmde landgoedbeheerder. Kijk, en zo hoort het toch, Jaap?
1: Ja.
0: We zijn het erover eens. Oké, daar gaat hij dan en geniet er maar van, beste mensen.

dit was weer het uurtje Love Classic op de zondagmorgen van 9 tot 10 uur. En dat u er maar van genieten mag, is altijd hetzelfde antwoord. Daar gaat het tenslotte om. En luister niet helemaal naar al die mannenpraat wat ik af en toe er doorheen gooi. Maar het moet ook een beetje gezellig zijn. Als je alleen maar zo serieus zit te luisteren, dat je denkt, well, dat is ook het is saai. Dat moet niet. Het moet ook een beetje grappig zijn. Ik zou zeggen, de heren staan er weer volledig klaar voor. Blijft u vooral luisteren. One Way Wind is ook altijd weer. Ze doen hun uiterste best elke week weer. En dan zeggen ze, ja, we gaan weer iets moois creëren. En dan ben ik altijd weer verrast door het prachtige werk wat ze brengen. Ik zou zeggen, tot volgende week. Blijf gezond.

0: Hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraanverhuur Volendam.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Als ik het allemaal had geweten van deze John de Bever, had hij vorig jaar een mooie hit mee. En van Brabant tot Bordeaux was van Frans Bauer, waar hij vorige week Volendam nog een beetje op stelte heeft gezet. Mensen, van harte welkom bij een hele nieuwe editie van One Way Wind, de ochtendshow. Heel veel muziek tot 12 uur en we zijn bij natuurlijk tot de klok van 12 met liedjes uit het heden en uit het verleden. En een leuke schatkistplaat, mooie originals en natuurlijk straks al de bluegrass tip. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan Tol.
0: Ja.
1: Leef je nog?
0: Ja, we leven nog, inderdaad.
1: Wat had je een hele mooie documentaire.
0: Ja, Jaap. Dat is heel mooi geworden.
1: Ja, dat is even een aanrader voor alle mensen die hem nog niet gezien hebben.
0: Ja, ik weet even nu niet wanneer hij nog weer wordt uitgezonden.
1: Om 12 uur direct, volgens mij.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dat weet ik niet. Want ja, er speelt natuurlijk nog veel meer op de televisie van de lokale omroep. Maar ja, dat was een hele mooie docu. Dat was heel veel werk in... Heel veel credits gaan natuurlijk naar onze eigen Johan Veerman.
1: Ja, zeker weten.
0: Want Johan Veerman, dat is de man die toveren kan.
1: Ja, dat is een topper.
0: Ja, absoluut. hij maakt zulke mooie dingen. En ja. Als er al enigszins iets is wat je denkt, hoe komen we daar nou aan? Dan zegt hij, wacht maar, ik bedenk wel wat. En dan gebeurt het gewoon. Dus hij heeft daar een super mooie compilatie van gemaakt. En alles voor Jan Smit. Want de man heeft vorige week geschiedenis geschreven op Volendam. Dus we kunnen in de boeken kunnen we weer wat bijschrijven. Wat 26.000 mensen hebben meegemaakt. Een unieke gebeurtenis.
1: Ja,
0: ik zelf ben zondagmiddag geweest vorige week. Dat was een zitsituatie. En die vond ik heel erg prettig. En zelfs Jaap Buijs was er even.
1: Voor je gevoel.
0: Ja, Buijs was er even. Op een gegeven moment werd het zo warm dat er kwam een wolk voor een zon te staan. En die wolk die bracht een beetje schaduw. En zo waren 6.000 mensen hadden een soort paraplu over hun heen gekregen. En op die wolk zat Jaap. En dat kon niet anders.
1: Nee, dat kon niet anders.
0: Het was aan alle kanten was het subliem. En Jaap, je hebt het zelf meegemaakt zaterdagavond. Ja. Ik had de light versie, zoals Jan dat zelf zegt. Maar die was net zo mooi.
1: Ja.
0: Hele mooie dingen beleefd. Goed, we gaan...
1: Dus we hebben het over de documentaire van Jan Smit, hè, op de LOVE-TV. Dus,
0: ja, we hebben het over de docu 30 jaar Jan Smit, die dit weekend loopt. En we krijgen hele goede reacties van mensen. Die zijn eigenlijk... mijn vrouw zette dat mooi op Facebook van de week. We weten allemaal wel wat hij heeft gedaan. En we zijn er allemaal getuigen van geweest. Maar dit moet je zien. Als je het achter elkaar zet, dan raak je niet uitgepraat.
1: Nee, fantastisch.
0: Ja, helemaal top. Goed, verder met de ochtendshow. We gaan verder met muziek. En dat doen we met de Beatles hier. Ja, met een invalbeurt voor de 3J's. Kwam daar een sublieme samenwerking uit. En zodoende smaakte dat naar meer. Die drie verkleedde Beatles in alle jaargetijden. Dit is de ochtendshow met Beatles in the Sky.

0: Tony Bas met Gina Lollobrigida. En de vrouw was natuurlijk die Italiaanse actrice. En waar iedereen een beetje, ja, als je naar het scherm keek, dan viel je ogen uit je hoofd vandaan. Zo'n mooie vrouw was dat. Dus Tony Bas dacht, laat ik daar een liedje op maken. En dat heeft hij dus gedaan. Maar hij heeft meer liedjes gemaakt, hè, Tony Bas. Tony Bas was er al in 1965 met Dit is het einde. Dit is het einde. En dat deed hij dan een jaar later. Nam hij het liedje op Glaasje op, laat je rijden. Yeah. Dat was in 1966. En later in 1968 maakte hij dan, of 69 moet ik zeggen, maakte hij dan Gina Lollobrigida. En een jaar later deed hij het liedje in 1970 Bij ons staat op de keukendeur. En heel veel liedjes heeft hij gemaakt. En volgens mij was Gina Lollobrigida was nog geschreven door Jack de Nijs. En Jack de Nijs kennen we allemaal als Jack Jersey. En je moet je eigen voorstellen, dat was al 1969. Dus die man, die is al heel lang, was die al aanwezig toen wij zijn eerste hits hoorden van Jack Jersey in The Still of the Night. Ja. Papa was een poor boy, Sri Lanka en dat soort dingen. Dat deed hij allemaal ver in de jaren 70. Maar hij was er al in 1969. Dat was dus Tony Bas. Verder met een andere waanzinnige country artiest, Jaap. Jij, voor jou absoluut bekend. We hebben het meerdere malen hier in de ochtendshow hebben we het besproken. Je hebt met hem ontbeten. Je hebt met hem, je hebt met hem het repertoire doorgenomen. Je hebt met hem de teksten doorgenomen. Je hebt eigenlijk alles met hem gedaan die dag. Wat op muziekgebied voorbij kwam. En een fantastische kerel die eigenlijk wereldberoemd is hier in Volendam. En zoals hij dan zelf zegt, eigenlijk in zijn eigen staat mondjesmaat.
1: Ja, klopt. Helemaal niet bekend eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet bekend. Dus hij kwam hier op Volendam en hij dacht, waar ben ik in verzeild geraakt?
1: Ja, maar hij vond het ook wel. Hij zei ook, dat vond ik wel heel leuk. Hij zegt, ik ben ook nog nooit ergens geweest waar ze alleen de eerste twee cd's van je hele repertoire kennen. Ja. Ik heb er 16, zegt hij, maar oké.
0: Okay. Ja.
1: Hij wist de liedjes zelf niet meer.
0: Ja, nou, wij maakten kennis met deze Jonathan Edwards. Ik denk dat ik een jaar of 16 was dat ik kennis maakte met hem. En het gerucht ging destijds dat de man was overleden. En hij had een album gemaakt, dat heette Sailboat. En die plaat, Sailboat, uit 77... die is op Volendam wereldberoemd. Die Catsleden hadden die plaat. Iedereen die van muziek hield en waar je tegenop keek als 16-jarige, die had die plaat in de kast staan. En die plaat was onbegrijpbaar. Die kon je nergens meer kopen. Die was helemaal uitverkocht. En toen op een dag, toen kwam er iemand bij me. Dat was op het werk. En die zei van, toen hadden we het over Sailboat. Hij zegt, een maat van mij. Dit is 35 jaar terug, dus de cd was er net. En hij zat wat te doen bij iemand thuis en hij zag daar Sailboat in de platenkast staan. En hij haalde dat eruit, keek naar het vinyl, was perfect. En toen vroeg hij of hij hem even mocht lenen. Zat echt letterlijk nog in het cellofaan. En toen heeft hij in die tijd, zo'n 35 jaar terug, heeft hij het op cd gezet. Okay. Dus die man die kwam naar me toe. Hij zegt, ja, mijn maat die heeft het op cd gezet. Heb je daar interesse in? Ik zeg, ik heb daar zeker interesse in. Want ik had de plaat niet.
1: Yeah.
0: En vervolgens kwam hij aan de deur om de cd te brengen. Kostte me wel 75 gulden. Maar goed, ik had hem wel op cd. Yeah. Nou ja, goed, zo speelde dat en zo voelde dat op Volendam in die tijd.
1: Ja, toen was dat nog heel duur hoor. Want ja, het materiaal voor je dat je net kon branden en al die andere dingen.
0: Absoluut, absoluut. En er zat natuurlijk ook wel een klein verdienmodeltje in, laten we dat eerlijk zijn. Maar goed, dat is het risico wat je neemt. Dat mag allemaal. Maar zo was dat in die jaren, begin jaren 80. Dat je gewoon zo graag een plaat wilde hebben. Ja. En dan komen we toch weer terug op dat muziekstreamen van hedendaags. Dat je bijvoorbeeld met een Spotify of met een Apple Music of wat dan ook, waar je ook maar kan streamen, dat allemaal die romantiek heeft weggenomen.
1: Ja.
0: We gaan niet meer naar Amsterdam voor een plaat. We zoeken niet meer in de bakken. Als hij er niet op staat, dan draaien we wel die nieuwe versie die niet aan te horen is. Of dan zetten we toch gewoon een andere plaat op.
1: Ja.
0: De hoek is vrij, stofvrij. Dus de vrouw ook tevreden. Het platenhoekje is weg. Alles wat maar met romantiek te maken heeft, heeft Spotify weggenomen.
1: Nou, nu word je wel een beetje heel pessimistisch, ja, hoor. Dat is een beetje down.
0: Nee, dat is niks met down te maken. Maar dat is wel het verhaal. Want dit verhaal van Jonathan Edwards, dat kunnen we niet vertellen met Spotify.
1: Oké.
0: Maar we gaan er wel snel naartoe. 1977, dit is Blow On, Charlie Wind.

En wat heeft die mooie muziek gemaakt, deze Gerard Cox. Die goede oude tijd, daar had hij het over in de jaren 70. Ja. Favoriet album zijn we aan toe hier in de ochtendshow. Elke week zijn we hier bezig met een mooi album te pakken uit het archief. En ja, dit keer zijn we bij BZN uitgekomen. Maar dan wel de BZN van voor Mon Amour. In de jaren 60 waren ze bezig met singles uit te brengen. Maybe Someday kwam in 68 uit op vinyl. En daarna...

0: Waiting For You en daarna nog veel meer mooie liedjes. Slechts een aantal haalden de top 40, maar de band scharrelde zo wel een heleboel mooie singles bij elkaar. Dus in 1980 dacht men, laten we daar eens een mooi vinyl album van maken. En dat noemden ze In The Beginning. En In The Beginning, dat was dus een soort met selectie van singeltjes uit de jaren 60 en dan nog wat daarna kwam. Maar in ieder geval puur gericht op die eerste sound die BZN voortbracht. Later is het veel ruiger en veel harder geworden, die sound. Maar dit is nog In The Beginning, echt in het hele prille begin. Ik heb gekozen voor de eerste top 40 notering, Waiting For You, en het liedje I'm Gonna Take My Mind Off Maria.
1: Ja, maar dan hebben we het wel eens over intro's. Intro's van muziek. En vroeger maakten ze fantastische intro's. En als je de intro van dit Waiting For You hoort, dan had Bach het niet beter kunnen doen. Of Beethoven, echt.
0: Ja.
1: Dit is een arrangeur geweest, ik weet niet precies wie, maar...
0: Zou dat Cor Bakker zijn kunnen geweest?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja. Volgens mij was die ook bij Maybe Someday al betrokken.
1: Probeer het even op te zoeken.
0: Ja, ik denk dat die kant op gaat. Maar goed, kan het mis hebben, hoor.
1: Ja, maar luister maar eens hoe fantastisch mooi intro dit is.
0: Ja, heel mooi. Waiting For You.

favoriet album van deze week. In die beginning uit 1980 van de BZT. En die horen twee hele mooie singles met Jan Veerman Kies op de leadzang. Oké, we gaan verder naar een mooi plaatje van Shaky. You Know I Love You op zijn Engels. En de plaat die kwam in 1976 uit, haalde een tipparade en kwam niet hoger. En vervolgens dachten ze 2 jaar later, laten we het nog een keer uitbrengen. En waarom? Omdat Radio Tour de France de plaat plat draaide. Elke keer als de Tour de France op de radio was, werd Shaky gedraaid. En toen dacht men, goh, laten we het dus gewoon lekker uitbrengen op single weer. En laten we proberen wat we ermee kunnen gaan doen. En zo haalden het nog een 19e plaats in de top 40. Dus een hit dus alsnog met deze Shaky. Nu bij de ochtendshow in plaats van Radio Tour de France. Want hier doet hij het ook heel goed, deze plaat van Shaky.

0: dat toch mooi. Wat was dat mooi in de jaren 80. En dan ga je als jongen van 16 jaar ga je naar het grote Cats kijken in de Flint in Amersfoort. In het theater dat nog compleet niet verbouwd was destijds. Met een bus met jongeren uit de kroeg vandaan. Dat mocht toen allemaal nog op je 16e jaar. En dan kom je bij die Flint die nog bijna leeg is. En dan ga je naar het voorkantje toe en dan met je armen op de bühne kom je dan, wacht je dan tot er die grote Cats komen. En dan lopen ze de bühne op en gaan zingen. En dan krijg je bijvoorbeeld Life is Just a Long Lonely Road van Kees Veerman. Hoe mooi is dat? Memories voor het leven, zullen we maar zeggen. Elke week hebben we hier de Bluegrass Tip van Jaap Mol. En Jaap is natuurlijk de maker, presentator, initiator, organisator van het programma De Muziek BV. Op zaterdagavond tussen 7 en 9 uur. En hij draait daar alleen maar briljante mooie liedjes uit de bluegrass wereld. En daarnaast heeft hij een van de grootste collecties uit de wereld in bluegrass muziek. En de know-how kan niet op deze tafel. Jaap neemt elke week een prachtig mooie bluegrass tip mee hier naar de ochtendshow. En ik ben weer elke week benieuwd. Ja, wat heb je meegenomen?
1: Nou, ik heb nou eens iets meegenomen van Hollandse bodem. En dat is geen bluegrass echt een beetje, maar het is een beetje folk country muziek. En dat is van Danny Vera. En Danny Vera die maakte in 2016 een fantastisch cd, The Outsider. En daar heeft hij een liedje op gezet en dat is een memorabel song geworden. Een echte, prachtige song, laat ik zo zeggen. En dat gaat over de drankduivel. Dus de drankduivel die dan, als je te veel drinkt, die dan in je lichaam komt. Hij heeft daar ook problemen mee gehad en zijn vader had dat ook.
0: Die het overneemt.
1: Die het dan van jou overneemt. En daar heeft hij heel mooi een nummer over geschreven. En dat is Easier That Way.
0: Oké,
1: wil ik draaien.
0: Ja, hoe noemen we dit dan? De folk tip? Of de blue folk tip? Of een andere?
1: Nou, Danny Vera is eigenlijk wel country.
0: Country.
1: Het is een beetje folk country.
0: Oké, de folk country tip van Danny Vera.

0: niets te veel gezegd, Jaap.
1: Nee, prachtige cd, prachtig nummer.
0: Ja, deze man heeft een prachtig geluid. En heeft een bepaald soundje dat je dan weer... Ja, dat brengt je dan weer een beetje terug naar de 60, 50 jaren.
1: Ja.
0: Ik heb 2 jaar terug, geloof ik, de Ziggo Dome bezocht met Danny Vera. En dat was een 2,5 durende show met een orkest en alles erop en eraan. Was fantastisch. Ja. Hij wilde toen alleen wel elke keer duidelijk maken dat het niet goed ging in de wereld. En dat wisten we natuurlijk al.
1: Ja.
0: En hij speelde daar ook een beetje de wereldverbeteraar. En,
1: ja.
0: En dat deed Lennon al vroeger. Maar als je dat 2 keer gehoord hebt in de show, dan heb je het wel gehoord. Maar Vera die deed dat meerdere malen tot het laatste aan toe. En,
1: ja. Helemaal mee eens, want hij praat dan wel eens tussen de nummers door en dan denk ik, ja jongens.
0: Ja, maar ik hou op zich wel van een beetje...
1: Dat is zo mooi.
0: Ik hou op zich wel van een beetje praten tussen de liedjes door.
1: Maar niet allemaal hetzelfde.
0: Maar niet elke keer dezelfde boodschap. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was een fantastische show en het is een wereldartiest, deze Danny Vera. Wij hebben er nog eentje voor 11 klaar liggen en die is van onze grote vriend en vriend van de show overigens, Spex Hildebrand. Hij viert vandaag zijn 76e verjaardag. Hij is jarig op de sterfdag van de King. Ja, absoluut. Waar Theo van Scherpenzeel zelf en zijn vrouw Avi enorm fan van is. Ja, wij hebben gekozen uit zijn rijke oeuvre van mensen. De man heeft makkelijk zo'n 15 albums gemaakt en allerlei dingetjes er nog omheen gedaan. 22 augustus aanstaande staat hij bij Nick Jonk in de Beeldentuin, het museum, staat hij te zingen met een kleine band. En dat zit in Groot Schermer. Zoek het op Facebook. Een must voor iedere muziekliefhebber. Want met 100 man hoor je dan het beste van Spex. Via deze plaats dus Theo van Scherpenzeel, Spex Hildebrand. Van harte gefeliciteerd vanuit de ochtendshow. En we gaan eruit met My Favorite Game. Tot zo!

0: One Way Wind, de ochtendshow. Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
13: De groente- en fruitboxer Volendam.
7: Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.

0: Ja, en dat zie je natuurlijk allemaal weer terug op de buis. Over 18 dagen, en even kijken, 12 uur en 47 minuten en 22 seconden staat er op de klok. Want dan staan we in het glazen huis,
1: Ja.
0: Ja, zeker weten.
1: Dat wordt weer een top morgen.
0: Op zondagmorgen tussen 10 en 1 hebben we natuurlijk dat opkikkertje. En al die mooie dingen die we elk jaar beleven in dat glazen huis. Dus daar zijn we helemaal live bij. Maar ook natuurlijk al die andere programma's dat weekend. Met alle programma's wat je maar kan bedenken hier bij de lokale omroep. Alles wordt uit de kast gehaald om dat weekend weer zo goed voor de dag te komen. Dat we iedereen op Volendam weer echt wat leuks geven, om het zo maar te zeggen. Dus dat wordt het donateursweekend van de lokale omroep.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk voor ons, ja. Absoluut. Je hoorde Elvis Presley met Philharmonie Orkest met It's Now or Never. De man die in dienst zat en daarbij eigenlijk interesse kreeg in het Maria Lanza, in de opera, dat soort werk. Liet O Sole Mio vertalen in It's Now or Never. En zodoende dook hij de studio in en kwam terug uit de dienstperiode met het album Elvis is Back in 1960. En daar staat al dat moois op van The King. Het is vandaag zijn sterfdag 16 augustus 1977 overleed de beste man. En hij mag op dit moment wereldwijd gewoon nog steeds de King of Rock'n'Roll worden genoemd. Elvis Presley. En daarna hoorde je natuurlijk Vino, Waar blijft de wijn? Hendrikje Imca Bijl, dat was zeg maar haar echte naam. En haar artiestennaam was Imca Marina. Dus zij gebruikte haar tweede voornaam van haarzelf. En dat combineerde ze met haar tweede voornaam van haar moeder. En zodoende kreeg ze Imca Marina als artiestennaam. En die moeder, daar had ze dus wat mee, dat blijkt wel. Want daar trad ze al heel jong op. Ze trad al heel jong in de jaren 50 met haar moeder op. En dat was altijd wel een succes. In 1959 tekent Imca Marina een contract. En in 1963 zingt ze al Surabaya. In 68 neemt ze een compleet album op wat in Gronings wordt gezongen. En daarna in de jaren 70 komen al die hits zoals Viva España, Casanova. En daarvoor natuurlijk nog Harlequino, Laat me hart niet wijnen en dat soort dingen. Maar in 1975 wordt dat Vino, Waar blijft de wijn? Het wordt een leuke hit voor haar. En het grappige is dat in 1985 de plaat opnieuw wordt opgenomen. En wederom is het dan weer een hit van deze Imca Marina. Maar goed, dat was dus Imca Marina. Een mond vol, Jaap.
1: Zeker weten. Ja. Mooi verhaal.
0: Ja. We gaan verder met muziek. En dat doen we met onze eigen band zonder naam. En die vierde hun jubileum op 15 jaar in Blokker. Gewoon in onze eigen Noord-Holland. Er zat een tour aan vast. Met natuurlijk het album Friends. Maar dit gebeurde toch allemaal echt in Blokker.

0: Ja, we zijn eigenlijk allemaal nog een beetje aan bijkomen van vorige week met die enorme mooie shows die Jan Smit heeft neergezet. Ik zei het in het begin van het programma al, toch een beetje geschiedenis geschreven deze Jan Smit. En dat gaat echt de boek in als weer een fenomenaal weekend in ons eigen kleine dorp waar 26.000 mensen op afkwamen. Ja, moet wat met je doen als je daar staat en als je daar dat al die mensen met je meezingen, dan heb je toch wel wat neergezet. Dit was tijdens zijn 20-jarig jubileum, adembenemend, en dat staat ook op het album 20. En daarvoor hoorde je Hang On To A Dream van het album Friends van BZN. En die vierden weer hun 15-jarig jubileum destijds. Nou ja, met al die jubileums bij elkaar. De vraag is wanneer de Grijpers een jubileum hebben. Want die gaan ook wel lekker met liedjes allemaal die de revue passeren elk jaar. Dus ze hebben weer een hele mooie nieuwe, hebben ze weer klaar liggen. En dat is die gaat over Beppie. Hè? Jaap, gaat over Beppie. Dus misschien ooit eens een mooie verzamelaar of zo van de Grijpers. Hè? Zeg ik dan wat verkeerd? Nee toch?
1: Absoluut niet.
0: Nee. Jan Dulles en Joop Bouwman onder de naam de Grijpers in de ochtendshow. Blijf lekker luisteren. We zijn nog even bij hoor.

0: Midden jaren 80 werden we verrast door Manke Nijlers, die een hele comeback maakte daar in die midden jaren 80. En die kwam met Kleine Jodeljongen, met Tante Saar en Laat de hele boel maar waaien. Dat soort vinylplaatjes werden eruit gebracht in de midden jaren 80. En toen kwam hij ook natuurlijk met het ezeltje Ia Ia zingen serenade. En daar hebben de Grijpers, die hebben ze zeg maar gegrepen, dat liedje. En die hebben ze opnieuw opgenomen in een andere tekst. En wederom weer een hit met deze kermis. De Grijpers, Jan Dulles en Jo Bouwman. Elke week hier in de ochtendshow hebben we een prachtige original. We gaan terug in de tijd. We gaan de boeken in de kisten gaan open om een leuke original te vinden. Die in eerste instantie gewoon een leuk liedje is. Hey, is dat liedje? Dat ken ik wel. Maar dan ga je verder kijken. Wie heeft het nog meer opgenomen? Zijn er meerdere artiesten die er wat van gemaakt hebben? En wat is dan de leukste die je dan gaat draaien? Nou, die gaat dus door een hele mangel heen. Door een rij van mensen. Dat zijn Jaap en ik. En daar wordt natuurlijk uitgekozen welke we gaan draaien. Nou, de Thai Yellow Ribbon. Ook die...
1: Round the Old Oak Tree.
0: Round the Old Oak Tree. Werd uitgebracht door Tony Orlando. En dat deed hij samen met Dawn. Even je geheugen opfrissen.

Het gaat de wereld over en wordt één compleet groot hit, deze plaat. En dan zijn natuurlijk iedereen die een beetje mee wil liften op het succes, staan natuurlijk paraat om het op te nemen. En dan gaat de crooner-wereld in met Dean Martin en Frank Sinatra. En het gaat ook de popwereld in, waar de popliedjes worden gezongen. Iedereen profiteert van het liedje wat Tony Orlando uitbrengt met Dawn. Eén daarvan heet Tony Christie en die ging zo.

0: Tony Christie op zijn best, zullen we maar zeggen. Maar er zijn meerdere versies uitgebracht. In één versie steekt daar dan toch buiten uit alles uit. Want ondanks deze versie van Tony Christie, die weergaloos goed is, hebben onze eigen mensen in de studio ook te maken gehad met een Rijk de Gooier.
1: Jaap. Ja, Rijk de Gooier, die in 1973 of 1971 bracht hij het ook uit. Maar dan onder de titel Nelly van der Heuvel. En het was wel heel mooi, want Herman Pieter de Boer, tekstschrijver van onder andere Laat Me van Ramse Shaffy en nog veel meer, ex-man van Lenny Koer, hij heeft ook Visite en al die andere nummers geschreven. De teksten dan. En die schreef de tekst voor Rijk de Gooier samen, want Rijk die zei, nou, ik wil dat het over een jonge, vroegere liefde gaat. En hij heeft dat gezongen, maar elke keer als ze het gingen opnemen, ging Rijk aan het huilen. Want die tekst die nam hem toch mee terug naar zijn jeugdjaren, want het is een waar gebeurd verhaal.
0: Okay.
1: En later heeft hij dat ook in Klasgenoten in 1985 bij Koos Postema vertaald, dat het over een jeugdliefde ging. En het mooie was ook dat die jeugdliefde en Rijk hadden elkaar al jaren niet meer gezien. Het liedje werd gedraaid op de radio. Jammer genoeg werd het geen hit. Maar het liedje werd gedraaid op de radio. En toen belden dus kennissen die dat hoorden van dat meisje. Die belde haar op. En die zei, nou, Rijk heeft nou een liedje gemaakt. En dat gaat over jou. Dus die heeft toen later weer contact met Rijk de Gooier opgenomen. En toen is daar een hartstikke leuke vriendschapband weer uit.
0: Mooi.

0: staan. Ja. Maar met het opnemen zei Herman Pieter de Boer: jezus, ik word helemaal gek van die man. Want elke keer begon hij te huilen. En als je het liedje goed een beetje luistert, dan hoor je ook de onzekerheid in zijn stem. Ja. En wanneer hij dan begint over Nali van de... Ja, dan hoor je de tranen in zijn ogen.
1: Ja.
0: Zo moet je dat zien.
1: Prachtig. Nou, dan moeten we er nodig naar luisteren.
0: Ja.
1: Dus Rijk de Gooier is het geworden met Nali van de Heuvel hier in de ochtendshow. De Originals.

0: uit het rijke muzikale verleden. De schatkistplaat van deze week.
1: Ja, en dat doet hij toch weer elke week prachtig mooi. Die Robert Veerman, die tegenwoordig achter de microfoon gaat zitten van de speaker.
2: Stadion speaker.
1: Als stadion speaker neemt hij het van Jack Muren over. Die het jarenlang heeft gedaan met heel veel liefde. En Robert neemt het over. Zo gaat dat in het leven. Er worden dingen overgenomen. Andere mensen komen op elkaar stoel te zitten. En dan heb je weer een ander beeld. Dus Robert, onze eigen Robert, gaat dat doen. Deed hier altijd Love Sport de middag naar het stadion toe. Dus die vacature staat geloof ik nu open.
2: Ja. Als er iemand luistert en die vindt, zegt bij zichzelf, ik hou van de voetbal.
1: Ja, en je kan een beetje met die knopjes omgaan. En dan ben je de man.
2: Wij leiden hem op. Ja. En dan mag je hier gewoon op de wedstrijden verslaan.
1: Dat is een hele mooie job eigenlijk gewoon. Ja,
2: prachtig hobby.
1: Ja, een hobby, zo moet je het maar zien. Maar goed, die staat dus nog open.
2: Hè? Ja, die staat open. Ja. Krijgt met alle voetballers te maken. Dus
1: wat een job. Nou, wat ook open staat, dat is die kist. De schatkist. We hebben weer heel veel gegraven, opzij geschoven, afgestoft en noem maar op. En we zijn terechtgekomen in 1982. 1982 is het jaar dat er iemand bij Piet Veerman aan de deur klopt. En die vraagt of hij niet 6 Maleisische liedjes wil zingen voor de Indonesische markt. De markt is booming. De Cats wordt nog steeds aan bodem. En daar in Indonesië zijn ze echt toe aan wat nieuws van de Cats. In 1971, maart 71, vertrekken ze naar Indonesië. En daar maken ze prachtige dingen mee. Beatlemania in het klein beleven de Cats daar echt. En zo'n 11 jaar later wordt er echt geroepen om wat nieuws. Nou, die meneer die aan de deur komt bij Piet, die stelt voor aan Piet of hij niet een leraar in dienst wil nemen. Om de Maleisische taal dan echt in de perfectie na te doen. Piet's antwoord is daarop, ik hoef geen leraar. Dat was gauw klaar. Maar de man denkt, dat wordt het helemaal niks. Want die Maleisische taal die is zo moeilijk. En zo op allerlei tongen vallen en allerlei dingetjes. Maar toch zegt hij, ik hoef geen leraar. Dat regel ik allemaal zelf wel. De man komt na 6 maanden terug. De 6 liedjes staan op de tape. Opgenomen met studio Arnold Muren. En hij weet niet wat hij hoort. Want er is niet te onderscheiden van de Maleisische taal. Ik heb zelf de platen eens een keer meegegeven aan een Maleisische jongen. Die heeft het aan zijn vader laten horen, die destijds best oud was. En die kon niet het verschil horen tussen de Nederlander, dat een Nederlander was of dat het de man echt uit Maleisië kwam. Nou, Piet maakt die 6 liedjes en die zet het op een cassettebandje. En in 1982 wordt dat in Indonesië onder de naam The Cats uitgebracht in Indonesië. Wij draaien een hele mooie Maleisische plaat. Hij duurt ruim 5 minuten, dus het is echt een schatkist. Jukul. En die heet Bilang Sharangeri. En we gaan luisteren naar Piet, misschien wel op zijn best.

0: deze plaat. Heeft een mooi deuntje, het is een dansplaat, het is alles eigenlijk wat een kermisliedje moet hebben. Dus deze drie J's die gaan vast scoren met deze plaat. Het zit in je hoofd met de lekkere Spaanse kreten er doorheen. Ja, fantastisch, ja. Mooi zomersliedje. Dus ze hebben het weer voor elkaar, toch wel.
1: Zit in je hoofd.
0: En de drie J's zijn natuurlijk ook weer van de partij met de kermis. Die staan op zaterdagavond geloof ik in de tent hier in Volendam tijdens de kermis op het Slobbeland. Nick en Simon maakten een soort driedelig concert tijdens het Sinfonica in Rosso jaren terug. En het leverde hun een tegel op voor de Gelredome, Jaap. Als je daar voor de Gelredome staat, dan hebben we gewoon een tegel van Nick en Simon. De mannen hebben zoveel klaargespeeld in die periode dat ze bij elkaar zijn geweest. Dat de prijzen die in de plaat verkoopt, daar was helemaal geen raad voor in. Ja, ze traden zo'n 300 plus keer op per jaar. Dus dat is mega geweest. Dus een hoogtepunt daar in dat Arnhem, in die Gelredome, dat was toch wel dit hele mooie liedje tijdens die Sinfonica in Rosso. We zijn nog steeds bezig met de ochtendshow. Het leukste programma van de lokale omroep. En is dit misschien jouw favoriete plaat? We weten het niet. We proberen het elke keer wel. Nick en Simon. Ochtendshow.

0: Nick en Simon, Symphonic Night. Met een zomer lang in de ochtendshow. Goed, we zijn toe aan de laatste hier in deze editie. En dat komt van de Kleintjes Pils. Zij maakte ergens in 1970 een mooie tour door Suriname. En daar in Suriname werden ze plots de Makkers genoemd. En dat namen ze voor lief. En de Makkers die waren er natuurlijk al. Maar goed, ze dachten laten gaan. Maar op een gegeven moment, toen dat grote gevolgen had. Want iedereen ging maar de Makkers in Suriname. Als ze ergens waren, waren het de Makkers in. En noem maar op. Dus ze hebben destijds maar toch wel ervoor gezorgd dat die namen wel echt de Kleintjes Pils werden genomen. Dus dat werd in Suriname allemaal wel rechtgetrokken. Maar de heren zelf, die wilden internationaal, denk ik. Want met een repertoire van Julio Iglesias en al die andere mooie dingen begaven ze zich op een podium die wereldwijd ging. En misschien dachten ze met haha, dat is Marie. Misschien komen we ooit nog wel eens in Arabië terecht. Wie weet. De Kleintjes Pils. Dit was in ieder geval 1975. Haha, dat is Marie. Eerder in het programma al gezegd dat Spex Hildebrand vandaag zijn verjaardag viert. Hij is 76 en de man is op 22 augustus te zien in de beeldentuin van Nick Jonk. Het is een museum, prachtig mooi om te bekijken met al die mooie stukken, die beelden en die tuin en noem maar op. En daar worden elke keer in grootschermers, daar worden er 100 man geselecteerd en die gaan dan naar zo'n optreden kijken. En dit keer is het Spex Hildebrand. Echt, ik heb het een paar keer gedaan. Een must om een keer bij te wonen, zo'n kleine show. Wat hebben we nog meer, Jaap?
1: We hebben haast niks meer te vertellen. Gewoon dat het een prachtige dag
0: gaat worden. Oké, nou, dan hebben we dat.
1: En wist je dat de AHA, dat is Marie, dat is geschreven door Jan Blazer. Ken je die nog?
0: Ja, zeker. Jan Blazer ken ik.
1: En de Wama's hebben dat ook nog uitgebracht. Ja. Ha, dat is maar.
0: Hun nieuwe show, Amsterdamse liedjes uit het verleden, uit de Jordaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag!
1: Dag!

0: One Way Wind, de ochtendshow.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
5: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Mick Kraamverhuur Volendam.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
9: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
8: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
9: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N201 uit Hoorn-Hilversum is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-Denberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Met mijn hart op slot, ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed.
8: Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
12: Sweetheart, listen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar!
6: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
7: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
6: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Hey. Hallo.
2: Hoor je mij?
1: Mooi. Iedere ondernemer is op zoek naar meer naamsbekendheid. Meer hits op de website. Meer klantvisie en natuurlijk meer omzet.
2: Maar ja, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
1: Heel simpel. Adverteer op de LOVE, zeer doeltreffend en opvallend betaalbaar. Kies voor een advertentie op de radio, tv of kabelkrant. Of maak een mooie combinatie. Laat je vrijblijvend informeren door onze medewerkers. Adverteren @rtvlove.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVA. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: DJ'tje op de vliering, een hortje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
4: Nu op LOVE Radio. Patrick en zo. Met Patrick.

Zo, dat is hij weer. Eventjes opnieuw voorstellen. Patrick op de radio. Tot dan 6 uur bij Patrick en Zo. Ik ben de helft van Patrick en Susanne. Maar Susanne is nog wel op vakantie. Ik eigenlijk ook, maar ik kom net terug van de camping. Ik ben die twee weken niet geweest. Volgende week ben ik er ook al niet. Omdat ik dan een caravan tour heb op de camping. Komt iedereen even kijken waar ik zit. En daarna is dan weer kermis. Dus ja, dat gaat ook allemaal weer kriebelen. En volgende week, aankomende week, is ook de LOVJ Zomerse Top 50. En die is ook net bekend. Dus ik wil ook daar eventjes een beetje aandacht aan geven. Dus weet je wat? Ik denk, ik kom helemaal weer terug naar de studio in Volendam voor 2 uurtjes Patrick en Zo. Dus gezellig. De mailbox, of tenminste de WhatsApp-box, staat er weer open. 0299-36-9916. Ben je al een beetje in de kermisstemming? Moet je weer werken? Heb je nog vakantie? Ik heb nog een paar dagen, het goed. Maar vanaf morgen gaan de scholen ook weer open. Gaan weer beginnen. Dus heel veel ouders zullen dat ook wel lekker, weer lekker vinden. Dus kom maar door. En ga ik je vermaken met lokaal, regionaal nieuws, showbiz en entertainment. En natuurlijk lekkere muziek.

evenementagenda die afgelopen was. Anywhere is van Enya, speciaal voor Rihanna, die vandaag jarig is. Ze wil alleen de leeftijd niet verklappen. Dus nou, daar gaan we er ook niet naar vragen. Maar gefeliciteerd en een hele fijne dag. Nou, Patrick en zo op de radio, DAB Plus, in de ether, via TuneIn en andere mogelijke dingen. RTVLof.nl kan natuurlijk ook. Maar nu niet eventjes op de tv, want daar is de mini-docu van 30 jaar Jan Smit op te zien. En ook nog de hele week. Oh, dat is het volgens mij. 30 jaar Jan Smit. Ja, ik zat even te kijken. Wat er terug is. Oh, en een terugblik van de Volendammer Kermis. Ik wou zeggen, volgens mij heb ik net even wat anders gezien. De terugblik van de Volendammer Kermis van vorig jaar. Om alvast een beetje in de stemming te komen. Dat is de hele week te zien. Alle tijden op onze website www.rtvlove.nl. 30 jaar Jan Smit. Het jubileumconcert wat vorig weekend was, is opgenomen door de Avrotros. En dat wordt uitgezonden op zaterdag 24 oktober om 9:30 op NPO 1. Dus mocht je er niet bij zijn geweest, of juist wel en je wil het nog een keertje beleven, dan kun je dat terugkijken bij de NPO. En we begonnen het uur met de 3A's. En die hebben natuurlijk daar tijdens het concert ook hun nieuwste videoclippen genomen. Je zit in mijn hoofd. Dus iedereen die daar aanwezig was, zit ook automatisch in de clip. Als figurant. Nou, dus dat leuk gedaan zo. Mocht je ook een leuk verzoekje hebben, of alvast in de kernstemming willen komen, 0299-3699-16. Ik zit er gewoon weer tot aan 6 uur. En daarna natuurlijk ook nog een uurtje de jukebox van Joyce. Ik ben benieuwd wat zij altijd meeneemt. Ze heeft altijd wel lekkere platen. Als ik dan in de auto terug zit naar huis, denk ik van, oh ja, die is wel lekker. Zometeen wat nieuws over de LOVJ Zomerse Top 50 van aankomende vrijdag. Maar eerst eventjes terug naar de 90's met Nena und Kim. Any place, anywhere, anytime.

De Cheerio Summer Mix van DJ Larita samen met Avra Bros en Billy Dans. En Carmel die dat heeft ingezongen. Een aantal weken geleden de Patrick's Choice. En mochten we toen bellen met DJ Larita. En ja, eventjes naar de LOVJ Zomerse Top 50. Die gaat eraan komen. Aankomende vrijdag vanaf 2 uur in de middag. En ik moet zeggen dat deze het erg goed doet. Beter dan het origineel van Justin the Wild. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat deze heel lang op TikTok heb gestaan. Waardoor eigenlijk dan Justin ook weer bekend werd. Dus deze doet het heel erg goed. Zoals ik al zei, de lijst is net af. Staat nog niet eens op onze website. Ook is nog niet, ja, voor de rest nog niet bekend ja, hoe die eruit gaat zien. Tenminste, hij is wel bekend, maar het is nog niet gepubliceerd. Dus ik heb eventjes de computer aangeslingerd waar alle feitjes in staan. Om het alvast als een soort van primeurtje te delen. En het is een chaos. Van de 50 zijn er 11 platen verdwenen, waardoor er dus ook 11 nieuwe artiesten zijn toegevoegd. En ook wat dubbele artiesten. Zo staat Robert van Hemert 3 keer in. Emma Heesters 3 keer. Rolf Sanchez 3 keer. Maar goed, die doen natuurlijk ook duo zingen. Louis Fonsi staat er 2 keer in. Daddy Yankee staat er ook 2 keer in. Shakira staat er 2 keer in. Nou, dat zijn wel eventjes wat feitjes waarvoor je kan denken van, nou, wat gaat er dan allemaal in komen? In totaal dus, zoals ik zei, 11 nieuwe platen. 23 platen zijn omlaag gegaan, naar beneden gezakt. En sommige echt flink eruit naar beneden gezakt. Of sommige helemaal uit de lijst. 14 zijn er omhoog en 2 zijn er blijven zitten. Waaronder een Volendamse artiest die is blijven zitten. Nou, aankomende vrijdag dus vanaf 2 uur gaan we hem aftellen van 50 naar nummer 1, de LOVJ Zomerse Top 50. Ik zal er nog even een leuk berichtje over maken, dat dat binnenkort natuurlijk te horen is. Maar goed, dan hebben we alvast een klein beetje verklapt wat er voorbij gaat komen. En voor de rest ook nog zometeen wat lekkere zomersmuziek om een beetje in de stemming te blijven. Maar eerst eventjes naar Flair. Doet altijd goed met de kermis ook.

Savage Love van Jules en Jason Derulo. Ik ben benieuwd of die, ik weet hem even niet uit mijn hoofd, of deze ook in de lijst staat. In de zomerse top 50. We gaan het allemaal horen, dus aankomende vrijdag. Dus even geen vertraging bij ons in de regio, maar wel wat flitsers. Even een geheel willekeurige volgorde op de N242 bij Alkmaar op, bij 40.9. Op de A9, dus Heemskerk richting Alkmaar, daar staan ze bij 56.5. Dan stonden ze ook nog op de N245 bij Noord-Scharwoude bij 25.3. Dat waren ze. Dan het weerplaatsennieuws weer van dit weekend, voor vandaag. Vanuit het westen wolkenvelden. Af en toe de zon, 19 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het tijdelijk eventjes op, maar tijdens de nacht neemt de bewolking opnieuw toe. In de vroege ochtenduren nadert vanuit het westen een buiengebied. En morgenochtend gaat het dan ook vrijwel overal regenachtig van start. In de loop van de ochtend trekt de regen dan naar het oosten weg en later komt de zon tevoorschijn. In de middag ontstaan dan al lokale buitjes en het wordt overdag zo'n 19 tot 22 graden. Over een uurtje kijken we naar de rest van

de week. Maar eens eventjes gaan we de zon achterna.

0: Ja, lekker rustig. Follow the sun. En hopelijk dat hij de komende weken weer gaat schijnen. Zometeen gaan we daar eens eventjes kijken hoe het de rest van de week gaat worden. Nou, afgelopen week merk ik dat je wat ouder wordt. Het berichtje binnen dat Hans Beyer is overleden. De acteur is 78 jaar geworden. En het werd eigenlijk het bekendst als de rol van B100, oftewel B100 in Bassie en Adriaan. Vooral in de Reis vol verrassingen en de geheimzinnige opdracht was Hans Beyer te zien. Hij heeft ook onder andere in Flodder gespeeld. Was hij volgens mij douanebeambte. En dan kwam Kees Flodder, de vrouwelijke Kees, dan door de poortjes en moest er gefouilleerd worden. Maar goed, het meest dus, zoals ik al zei, dus als B100. En dan herkennen we hem natuurlijk altijd nog met deze grandioze zin.
1: Oh, ik heb ook altijd pech.
0: Ja, hij had altijd pech. Maar goed, nu niet meer. We zijn er bijna doorheen. Ja, nog een kwartiertje, ruim een kwartiertje. 0299-369916. En ondertussen zijn we ook voor de LOVJ TV-kijkers weer te zien. Dus welkom Patrick en zo. Als je denkt van wie is dat ook weer? Ja, ik ben Patrick, de ene helft van Patrick en Susanne. En eigenlijk zitten we midden in de vakantieperiode. De maand augustus zou het programma Patrick en zo op vakantie zijn. Maar ik denk, ik kom eventjes terug voor het aankondigen van de LOVJ Zomerse Top 50. En toch een beetje die kermiskriebels die dan denken van, ah ja, je kan ook gewoon lekker in de caravan gaan zitten. Maar ja, de studio is natuurlijk ook wel leuk. Dus gewoon even één dagje tussendoor. En aankomende vrijdag ben ik er weer met de LOVJ Zomerse Top 50 vanaf 2:00. Over kermis gesproken, tijd om even een nieuwe te draaien van dit jaar. We gaan naar de Witte Werven. Vorige keer zei ik het op Drents of zo, Witte Wieven. En dat mocht niet. Maar toen deze dames opeens vanuit het niets op de kermis verschenen, was daar de kracht van de radio. Want ik dacht van, nou, het is wel leuk om die meiden dan eens eventjes in de studio te vragen. Maar ja, ik wist niet wie ze waren. Zij ook niet wie ik was. Ben natuurlijk. Dus ik deed toen een oproepje op de radio. Van nou, mocht je ze kennen, laat ze even contact opnemen. En binnen een kwartier hadden we een nummer en waren ze die week daarna te gast in de studio. Dus dat is weer de kracht van de kermisradio. Dus binnenkort gaan we weer helemaal los. Vanaf maandag 24 augustus zetten we in agenda. Dan hebben we weer 2 weken feest op de radio. Klein voorproefje.

Van helemaal tot het eind ook. En die liedjes duurden zo heel kort tegenwoordig. Marchar. Samen met Q-Music DJ's Tom en Joe. En de hoofdartiest is Rolf Sanchez. En die doet het ook goed dus in de zomerse top 50. Hoe ver die gaat komen? Nogmaals, aankomende vrijdag. Ja, we gaan het lekker spammen. Dat we die lijst gaan doen. Dan eventjes naar muzieknieuws. En dan hebben we het over echt oude rot uit het vak. Want in 1978 scoorde hij een hit met het zelfgeschreven nummer Met de Vlam in de Pijp. We kennen hem ook natuurlijk nog als Hey Susie, ik moet nog heel wat jaren mee. Ik heb mijn truck als woning. En het gaat over Henk Wijngaard. Die werd begin augustus in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen. Eerder deze week werd bekend dat na onderzoeken was besloten dat hij een operatie moest ondergaan. En zodra er meer nieuws is, zullen we dat zo snel mogelijk laten weten, liet zijn management weten. Nou, de operatie is succesvol ondergaan. En het is afwachten hoe dat gaat. Henk is na een operatie overgeplaatst naar de intensive care afdeling, waar zijn herstel nu de hoogste prioriteit heeft. Ja, nou, je kent me een beetje waarschijnlijk als je de kermisformat wat vaker luistert. Als er een reden is om Henk Wijngaard te draaien, dan doe ik dat ook. Nu dus ook. Dus hij is er gelukkig goed vanaf gekomen. Operatie geslaagd. Laten we hopen dat hij weer wat kan bijbeunen als hij opgeknapt is.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Stel je voor, je bent een kind in het ziekenhuis. Je voelt je alleen. En dan muziek! Een gitaar, een piano, zingen, lachen. Dat is muziek is. Wij brengen muziek naar zieke kinderen, zodat de wereld even vrolijk klinkt. Muziek maakt je blij. Ontdek meer op muziekits.nl, want muziek maakt je beter.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hoi. Hoi. Mag ik 1 bolletje stracciatella, 1 citroen en 1 bolletje chips?
13: Een bolletje chips? Mevrouw, waar gaat die vrouw nou heen?
14: Ja, toch even checken of alles op slot is. In de zomer staan deuren en ramen vaak open. Doe alles dicht, ook als je maar heel even weggaat.
15: Maak het inbrekers niet te makkelijk. Kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl.
14: Ik blijf het toch zeggen hoor.
16: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
17: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
18: LOVE 1 in Volendam.
19: Nu
18: op LOVE Radio. Patrick en zo met Patrick van den Berg.

En welkom in de tweede uur Patrick en zo op deze zondag. Het is, 16 augustus. De eerste show van augustus en meteen de laatste. Het is vakantiemodus. Vanaf de 24e, maandag de 24e, start hier bij de LOVJ. Ons beroemde kermisformat. Twee weken lang hoenpapa en feest, zeg maar. Hartstikke gezellig, nu al zin in. En we sluiten de vakantie altijd af op vrijdagmiddag. Dan is het de laatste normale vrijdag, zoals ik het altijd noem. Met de LOVJ Zomers Top 50. Aankomende vrijdag is dat vanaf 2 uur. En daarna dus 2 weken kermismuziek. Nou, er wordt nog druk gepuzzeld met welke DJ's en welke wie waar te horen is. Maar het belooft 1 gezellig weekend weer te worden. Tenminste, 2 weken gezellig qua muziek. Maar dat weekend van de Volendammer Kermis natuurlijk live vanaf het Slobbeland. Daar wou ik eventjes naartoe. Want dan zitten we daar weer. En dan kan je ons ook gewoon live bewonderen. En wie weet, vorig jaar hadden we eentjes vangen voor de studio. Het was echt een leuke activiteit. En wie weet wat we dit jaar gaan doen. Gewoon gezellig. Feest wordt er nu al. Zometeen de nieuwe Patrick's Choice voor deze week. 2 weken niet gehad, maar deze week wel een bam-bam plaat, zeg maar. Zit ook in de titel, bam-bam. Lekker zomers en past goed in de lijsten van tegenwoordig. Ook zometeen eventjes een vooruitblik op het weer voor de komende week. Want wordt het nou nog lekker weer om buiten op een terrasje te zitten of met vrienden lekker naar het Slobbeland te gaan of een barbecue'tje. Nou, moet je me heel passen. Maar iets, in ieder geval iets op een rooster te gooien of zo. Desnoods elektrische barbecue. Als je maar lekker kan eten met vrienden. Je hoort het zometeen dit uur dus nog Patrick en zo tot aan 6 uur. Zonder Cezanne.

toch wel mijn favoriete deelnemer uit 2022 van het seizoen De Beste Zangers. Maar we zitten nu ondertussen in 2026 en er zijn weer bekende mensen richting Sevilla gegaan om daar in de Hacienda Gezondheid liedjes te gaan maken met Jan Smit. En wanneer is dat dan te zien? Vanaf 29 augustus, dus niet aankomende zaterdag, maar de week daarna, 29 augustus. Om 9:30 op NPO 1. Ik ben heel erg benieuwd wat onder andere onze vriend Johan daarvan heeft gemaakt. Wie doet er dan mee? Yves Berendsen, Clouseau, die zijn met z'n tweeën. Django McCroy, Busy, Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. Faye Klaassen en Zoe Levi. En ik ben heel erg benieuwd dit seizoen naar Zoe Levi. Ja, ik ben even verbaasd over iets wat ik hoor. De zomer voorbij. We zitten bijna... dit is al het aftrap van de zomer voorbij. Hè? En laten we hopen dat de zomer nog wel eventjes duurt. De afgelopen weken hadden we echt supermooi weer. Ik vind het heerlijk. Maar je moet toch wel een beetje aan wennen. En dan gisteren met die regen. Ja, het stelt niet zo heel veel voor. Maar ik denk dat we eigenlijk een beetje die kant op gaan binnenkort. Dat we dan zo'n heel droge zomer krijgen. En dan waarschijnlijk gaan we ook dan richting zo'n regenseizoen of zo. Dus 3 maanden lang alleen maar regen. En de rest gewoon normaal lekker weer of heet weer. De zomer. Hij is bijna voorbij. Maar eerst nog eventjes de kermis. En september nog. En dan gaan we heel langzaam weer richting de kerstkast.

Zo, John en Olivia met de Grease Megamix. Vorig uur hadden we Rolf Sanchez. Die gaat natuurlijk ook weer voorbij komen. Daar heb je hem weer in de LOVJ, de zomerse top 50. Maar Rolf heeft ook bevestigd dat hij een relatie heeft met een Lorena. Er ging al een tijdje geruchten, maar volgens Rolf zijn de twee al heel lang bezig. Nou, dat zijn ook die geruchten natuurlijk. In 2023 maakte hij bekend dat hij en zijn toenmalige vriendin, zangeres en danser Sophia Mason uit elkaar gingen. En nu heeft hij dus weer een nieuwe relatie. Hartstikke leuk zo in de zomer, die al bijna op zijn einde is natuurlijk. Dan zijn er Harry Potter fans ingeslaagd om de aanleg van een stroomkabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland te laten aanpassen. De kabel zou namelijk dwars door het graf van Dobby de huiself lopen. Maar na honderden telefoontjes werd de route alsnog gewijzigd. De Greenlink verbindt het Britse elektriciteitsnet met Ierland via een 200 kilometer lange kabel. En die komt aan land op het strand in Pembrokeshire, waar de dood van de fictieve personage Dobby werd gefilmd. Al dus BBC. De oorspronkelijk zou de kabel dwars door het monument van de huiself lopen. Maar daar hebben Harry Potter fans dus een stokje voor gestoken. Bezorgde fans waren bang dat het graf van Dobby zou worden verstoord door de kabel. Daarop zijn er heel veel mensen gaan bellen. En uiteindelijk is dus ook een planoloog gaan bellen om de route van de Greenlink aan te passen, zodat het graf kon worden ontzien. En dat is dus gelukt. Maar de kabel loopt nu rakelings langs overblijfselen uit de bronstijd. Archeologische vondsten uit 17 tot 1500 voor Christus. Ja, je moet kiezen. Hè? Wat doen we met die kabel? Maar goed, wel grappig dat dat zo gelukt is naar van de stelfans die dat gaan. Ja, die dit zich aantrokken, zeg maar. Zometeen nog leuk nieuws voor Roxy Dekker. Je hoort er na Henkie Dissel en ons cafeetje.

Ja, Roxy Dekker die komt binnenkort met een tweede nieuwe album. Zij gaat die uitbrengen op 21 augustus. De plaat heet Superstar, bestaat uit 8 liedjes, waaronder natuurlijk de gelijknamige eerste single. En ja, de liedjes zijn ook op streamingsdiensten al zichtbaar. Zo gaan ze onder andere heten Bare Minimum, Wow, Ver van mijn bed en Bullshit. Ja, in maart 2025.

2020 kwam ze met haar debuutalbum Mama, I Made It. En deze plaat stond 11 weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse album Top 100. En ze won er ook nog een Edison mee in de categorie pop. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zij gaat doen met het nieuwe album Superstar. Leuk nieuws voor Roxy. Zometeen. Eigenlijk nu. Ja, ik ben alleen, hè. Het is nog vakantiemodus. Ik zou eigenlijk vandaag er niet zijn. Maar ik ben er wel. Start op het programma Weer en Verkeer. Maar ja, de redactie is er ook niet. Dus moeten we het even snel zelf doen. Mocht je nog wat leuks willen melden voor de kermis. Heb je al een kermispak? Of wil je andere dingen kwijt? Drop het in de box 0299-369916. Als je een voicebericht doet, kunnen we het ook nog afspelen. Dus even kijken hoe het is met weer en verkeer. Beginnend met het verkeer. Staan er files? Ja, op de A1 vanaf Hoevelaken sta je 2 minuten vast. Dus dat valt wel mee. Dan gaan we eens even kijken of er nog wordt geflitst op deze zondagmiddag. Dat is ook het geval. Op de N242 bij Alkmaar 40.9. Op de A9, dat is Akersloot, richting Alkmaar bij 62.6. En op de N245 bij Noord-Scharwoude 25.3. Verkeerde muziekjes. Dan het weer van Weerplaza. Nou, normaal gesproken heb ik Suzanne daarvoor. Maar vandaag doe ik hem eventjes alleen. Moet ik wel weten waar die staat. Oh, daar. Het wordt licht grijs als je het niet klinkt. Het weer voor de rest van de week. We hadden even kijken. Vannacht koelt het af. Morgenochtend begint regenachtig in heel Nederland. En vanuit het oosten komt vaker de zon tevoorschijn. In de middag ontstaan lokaal buien. Het wordt morgen 19 tot 22 graden. Dinsdag zijn er perioden met regen. 19 tot 22 graden. Woensdag veel buien. Dat is weer anders dan regen. Een matige tot vrij krachtige wind. 20 tot 22 graden. Donderdag zijn er dan weer buien met kans op onweer. 20 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En na donderdag wordt het wisselvallig. Nou, ik hoop dat het volgende week zondag een beetje lekker is. Dan heb ik een feestje bij de caravan. En als je met 27 man in je voortent moet gaan zitten, wordt het wel heel gezellig. Elke dag bij jou. Dus eigenlijk hopen we gewoon een beetje goed weer zoals nu. Gewoon droog. Prima. En dan laten we Sas gewoon lekker zingen over de lente. En die is nog ver weg.

0: ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Shush.
2: La primavera.
1: En dan gaan we tijd voor de nieuwe Patrick's Choice voor deze week.
3: Dames en heren, dit is de nieuwe Patrick's Choice van deze week.
1: En daarvoor gaan we naar twee Franse producers, Hugel en Solto. En de plaat die we nu gaan horen, die is eigenlijk al uitgebracht op 7 november vorig jaar. Maar nu pas opgepakt. Het is een Afro House dance en house nummer met herinterpretatie van Sister Nancy's single Bam Bam uit 1982. Commercieel bereikt het nummer de nummer 1 positie in de Afro House chart van Beatport en het nummer 2 positie in de algemene ranking van Beatport, wat dan ook mogen zijn. Vooral in Zuid-Amerika scoren ze nu de pannetjes van het dak. De nieuwe Patrick's Choice voor deze week. En ik heb even gespiekt. Hij staat ook op de kermisplaylist. Dus je gaat hem wat vaker voorbij horen komen de aankomende weken. Jamaican. Dat is deze. Bam Bam.

Ja, Miss King Africa en Bomba. Zometeen, ik heb er net al voorbij zien komen, Joyce Kabout met haar jukebox. Eventjes gevraagd, wat komt daar bij haar langs? The Time Bandits heeft ze, Jan Dulles samen met Miss Montreal. En ze begint zometeen met Peter de Koning. Ken je die nog? Het is altijd lente, ja die. Komt straks allemaal bij Joyce. Maar eerst eventjes nieuws over Christina Curry en haar gezin. Die krijgen vanaf die krijgen een nieuwe serie, hè? Een reality serie, was al bekend, maar het is te zien vanaf donderdag 3 september wekelijks bij RTL 5. Het heet 25 jaar na de Addams Family, de reality serie waarin haar ouders werden gevolgd. Dan hebben we nog leuk nieuws, of tenminste, ja, leuk nieuws. Ik weet niet, als je van country muziek houdt, dan is het zeker leuk, want vanaf september, moet ik goed zeggen, vanaf 19 september heeft Nederland er een country radiozender bij. Onder de naam Jolene Country Radio. De lancering vindt plaats in 013 Poppodium in Tilburg. En op het station worden hedendaagse pop-country nummers afgewisseld met klassieke country hits. Voor onder andere Ella Langley, Taylor Swift. Over Jolene gesproken. Weet je ook weer die vrouw die dit zingt? Jolene. Ik maak er altijd O Jean van. Maar goed, nou, dat komt dus allemaal binnenkort voorbij op een nieuw country station. Nou, dan over country gesproken. Ik kwam eigenlijk meteen bij de Mavericks uit.

Ja, en zo zijn we aan het einde van deze Patrick en zo. Had ik het al verteld dat aankomende vrijdag een LOV Zomerse Top 50 is? Vanaf 2 uur ga ik die voor je aftellen en daarna gaan we lekker richting de kermisprogrammering. Zometeen heel veel plezier met Joyce. Dit was hem voorlopig even voor op de zondag. Na de kermis pakken we hem weer op. Gezellig met Susanne erbij.

0: Ja, en ik wou eigenlijk Nederlandstalig eindigen, maar Joyce begint Nederlandstalig. Dus weet je wat? Ik doe gewoon deze. Ja. Pitbull en Christina, tot aanstaande vrijdag.
1: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ja, dat is toch niet iedereen zijn hobby eigenlijk om in de tandartsstoel te liggen. Maar ja, Peter Koning zei al, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, dat is in ieder geval een plusje. Welkom bij Joyce's Jukebox, weer hier bij de LOVE. We zitten weer samen een uurtje lekker aan elkaar vast. En ik kan vertellen, ik heb er zin in. Hopelijk jij ook. Want ik heb weer een heerlijke lijst voor jou klaarstaan. Ja, ik heb Perfect van Jan Dulles en Miss Montreal die komt langs. Brainpower, Lizzo, The Opposites, Time Bandits. Nou, nog veel meer. Ik heb zoveel mogelijk in dit uurtje weer gepropt. Dus laten we gauw verder gaan met Kansas en Dust in the Wind.

Dat was Wie ik zoek van Roxanne Hazes en Nielson. En ja, dit is gewoon een enorm mooie samenwerking. Die eigenlijk ontstond tijdens het programma Beste Zangers. En het was al in 2022 dat zij dit maakten. Ja, het is eigenlijk, ja, ze hebben het zo vertaald ook, een nummer waarvan ja, je een beetje jezelf kunt vinden en jezelf in ieder geval kunnen zijn. En als er iets hoog is, wat ik in het vaandel heb, is dat je wel jezelf moet kunnen zijn. En eigenlijk ook in alle facetten. En dat we elkaar daarin gewoon misschien een beetje moeten respecteren. Want als je iets anders hebt, maak je niet gelijk een heel ander mens natuurlijk. Het is prachtig. Ja, echt heel mooi. Maar van deze liefde gaan we naar een band die toch wel bewijst dat je met banjo's, cello's en een heleboel energie echt wel een goed feestje kan bouwen. Het is een beetje een aparte titel. Het klinkt ja, toch wel een beetje duister. In hell, I'll be in good company. Maar het is het totaal niet. Want The Death South, dat is de band die het gemaakt heeft, is vooral eigenlijk het is gewoon een meezinger waarvan je toch wel een scheutje bluegrass erbij hebt. Een beetje folk. En ik denk dat jij die radio nu best wel wat harder kan zetten, want het is er eentje om mee te zingen. En misschien, als je hem hard genoeg zet, zingen zelfs de buren met je mee.

was gewoon even, de koek was op en de druk voor het succes was eigenlijk te groot. Ze wilde wat meer solo-projecten gaan doen. Maar uiteindelijk is gebleken natuurlijk dat ze niet voor altijd uit elkaar gaan. Want dit jaar eigenlijk, vanaf 26 juli, zijn ze ooit, tenminste zijn ze weer begonnen met live optredens. Zeer exclusieve live optredens, moet ik wel zeggen. Wat er nu nog op de agenda staat is 31 oktober en 1 november in de Gashouder van Amsterdam. Ja, en beide shows zijn ook weer uitverkocht. Dus ja, het enige, als je dat nog zou willen doen, is misschien met een beetje mazzel op Ticketmaster. Maar verder denk ik dat je toch wel weer moet wachten of ze misschien de smaak te pakken hebben gehad en weer verder gaan optreden. Nou, als ze dat niet kan, gaan we nu gewoon lekker luisteren.

Dat was Rise Up van Yves LaRocque. Ja, het is een track uit 2007 alweer. En het was echt zo'n super zomerhit. Ja, je hoorde ze op festival, je hoorde hem op strandtenten, oude radio's. Je kwam hem natuurlijk overal tegen. Maar ja, dat kan ook niet anders met zo'n gezellig nummer. Dat zet gelijk een beetje een sfeer natuurlijk. Eentje, nou ja, waar je gewoon de volumeknop harder op zet. Nou, en dan gaan we nu door naar een nummer van een man die... Nou, volgens mij heeft hij nooit een slechte stemdag of iets. Deze man die heeft gewoon een dijk van een stem. John Legend heb ik het over. En zijn Wonder Woman, waar we naar gaan luisteren, is een ode aan een sterke vrouw. Maar weet je, gewoon zonder poespas. Gewoon niet te mushy en niet te klef eigenlijk. Het gaat eigenlijk gewoon een beetje over waardering uitspreken voor iemand die altijd klaar staat en meer ballen in de lucht houdt dan nou ongeveer een gemiddelde circusartiest ongeveer. Dus laten we gauw naar luisteren. John Legend met Wonder Woman.

0: Dance and Quatsch ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Ja, zo zijn er natuurlijk nummers die jou eigenlijk gelijk weer terugbrengen naar de tijd dat je gewoon lekker uitging. Eigenlijk ongecontroleerd, lekker elke vrijdag, zaterdag gewoon constant dansen. Lekker de hele avond een drankje doen. En zonder dat je daar eigenlijk gewoon bijna nu ondertussen een week nodig hebt om bij te komen. Ja, dit is voor mij zo'n plaat. Heerlijk dansplaat van Brainpower. Ik weet ook nog wel een klein beetje het dansje. Niet dat ik die nu nog zal gaan doen. Want tegenwoordig is het allemaal niet zo soepel meer. Maar het is er wel eentje die mij daar weer naartoe terugbrengt. Sowieso is het gewoon een lekker nummer. En gewoon vrolijk. Een lekkere beat. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Nou, misschien wel wat sap. Vind je dat wel lekker? Heb je dorst misschien? Ja, Lizzo zometeen met juice. Maar ik moet wel even gelijk zeggen dat ik er daarna wel weer vandoor ga. Want het zit er alweer bijna op. Lizzo inderdaad nog voor jou. Ik heb Janis Joplin nog. Ga gewoon nog eventjes genieten van je zondag. En dan zie ik jou, niet zien. Oké, niet in het letterlijke woord natuurlijk. Maar wij treffen elkaar gewoon volgende week weer. En dan gewoon weer om 6:00 bij de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

瞧瞧。

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
4: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: LOVA.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.

0: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen.